0: En ek...
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En ek vra verskoning daarvoor. And let's have a look at the headlines. The Fly Dubai flight, a drama, passengers and crew...

0: Alicia Keys, daarmee te Go on Fire. Ja, baie, baie bekende. Ja, my stem is nou heeltemal weg, Amber. Ek gaan jou nou groet, dat ek gaan iets doen met my stem. En ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Kijkver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die juffrou sê vir die klas, daar verskillende lappe in die huis. Een stoflap, een opwaslap, een waslap. Een skroplap, wat een lappe is in julle huis? Vraag sê toe die klas, en een van die sienkies, Jannie, sê, juffrou, in ons huis is daar suiplappe. Nou maar toe, jy moet een lekker dag hee, veilig wees op die pad, en ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, die 2 Oktober. Cheers for years, bye!

0: drip, drip. Die plafond zag, zag. En die meer, joh, eenie pijn, brengend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Hoeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte thuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: This one you definitely know, Funky Town by Lips Incorporated. And yeah, this one hit number one in 28

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is hartelijk een goeiemorgen, joh. Dit was zo pas 5 uur, dus tijd voor Nice op Hartis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

is $100.88 per vat. Dis dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word natuurlik vanaand om 6 uur.

Jy sê ons kan gou by Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. En ons het nie vanmiddag van Handeroe in die handen kon kry nie, ek het nie ongelukkig nie contact met hom kon maak, ons motorjournalist nie. So, afhangende van wat hy terugvoer aan ons gee, sal ons met hom gesels, moontlik nie, dan dalk eerder volgende week. Maar ons gaan een bykie gesels oor alles wat gebeur, daar by die Hatfield Murder Group. Ons gaan bykie kyk na die webblad, en een bykie ontleed wat jy daar kan verwag. En navraag wat jy het miskien, miskien kan jy, as jy wil, as jy seker een navraag het oor een nieuwe motor, en waar jy dit kan vind, en dis meer vir my, e-post nie, maar een WhatsApp stuur, 061-511-2602, dan raadpleeg ons die blad van die Hatfield Murder Group. Omdat hierdie program inderdaad met trots moeilijk gemaakt word, dier die Hatfield Murder Group, rated number one in service. Ons sal ook hulle Facebookblad weer eens nagaan om te kyk wat is niet in termen van nies en nieuwe verwikkelinge rondom die groep. En ja, inderdaad, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag met trots moeilijk gemaakt dier die Hatfield Murder Group, rated number one in service.

0: je muziek maken. Dan komen we terug met inlichting vanaf die webblad van die Hatfield Murray Group. Onthou hulle webblad www.hatfieldgroup.co.za. Wil ik een paar interessante hier daar met jou deel. So bly gerus ingeskakel vir dit spesifiek. Maar kom ons luister na een nieuwe eniekie van Southern Wild. Die groep se naam is Southern Wild and is Right on Time.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

die het natuurlijk een groep wat natuurlijk die borgers van hierdie program. Hulle maak hierdie program moontlik in rad elke woensdag, tenminste elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Die webtuiste adres vir die Hatfield Murray Group sê ek weer is www.hatfieldgroup.co.za. Kom ons loer gauw vinnig na die blad en een paar verwikkelinge daar. Nou, jy staan steeds een kans om een groot klompje geld te wen, wat beskikbaar is by die Hatfield Murray Group. Buy any vehicle from the Hatfield Motor Group and stand a chance to win big, almost 100,000 rand. This is part of celebrating 28 years of rated number one in service. It's the Hatfield Motor Group. Baie voertuie, tans op speciale aanbieding. Ek wil net so 2 of 3 uitlig op hierdie stadium, miskien 3 voertuie. Ons het die Cillian 6 voertuig tans. Nou, as jy hierdie voertuig koop, betaal jy jou eerste paiement eers in januari 2027. You buy it now, you pay your first installment in January 2027. That is the BYD at the BYD West Rand. This vehicle is available at the BYD West Rand. So dis waar jy hom gaan kry. En as jy daardie voertuig gaan koop, onder andere is gesê, dan betaal jy jou eerste paiement eers in januari 2027. Dit is die BYD Cillian 6. En jy staan ook een kans om 500.000 rand te wen, of deel van 500.000 rand te wen. Dan het ons nog een voertuig, tans op baie speciale aanbieding, met steeds daar die baie speciale aanbod van 500.000 rand in contant, wat gewen kan raak of deel daarvan. En hierdie keer is dit Mahindra Amanzim Toti, wat hierdie voertuig beskikbaar stel. Maar hierdie voertuig specifiek is reeds een gebruikte voertuig. Dit is nie een splinternieuwe voertuig nie, dit is een gebruikte voertuig en hy het 29.000, kom ons kyk hoeveel kilometer op, 29.275. Hy verkoop tans vir 204.990. Dit is die 2022 Chery Tiggo 4 Pro. Ook bekend is die 1.5 Urban 2022 Chery Tiggo 4 Pro, beskikbaar by Mahindra Amanzim Toti. Volgende voertuig wat ek aan jou wil voorhou, want jy ook die kans kan staan om daar die 500 of deel van daar die 500.000 rand te wen, is die Tiggo 4 Cross, wat beskikbaar is by Chery Waterfall. Dit is die Tiggo 4 Cross HEV Comfort, wat tans verkoop vanaf 5.399 rand per maand. Nou, daar is 72 terme beskikbaar, 72 maand terme beskikbaar op hierdie voertuig, en 10% deposito. So, hier is iets wat nie onder die mat ingeveer kan word nie. Right, let's carry on with all these beautiful vehicles. Al die speciale aanbiedingen. Hier is nog iets van Chery Silver Lakes hierdie keer. Die tak Chery Silver Lakes. Is die Tiggo 7. Die Tiggo 7 wat tans beskikbaar is, dis die nieuwe donker weergawe. They call it the new dark edition. This vehicle is pitch black, guys, but beautiful, indeed. Ons is nog steeds bezig op 28 jaar van rated number one service te vier hier by die Hatfield Motor Group. En dan jy kan jou deel wen van 500.000 rand as jy hierdie voertuig vir jouself aanskaf. Win your share of 500.000 rand. And then, like, looks to me, there's also a trip available. And you can win a trip for two to Australia. I haven't even seen this. This is also available, guys. So it's all worth it. Dis alles die moeite werd. Nou, hierdie Tiggo 7, soos ek sê, is beskikbaar by Chery Silver Lakes. En is beskikbaar vanaf 415.900. Want hou termes en voorwaardes geld.

And then we've got another beautiful used vehicle available. It's a Volkswagen at Volkswagen Pretoria, the Polo Vivo. Now, you can jump into this vehicle. It's available from 199,995 rand. I think the best of it you can do is skakel Pretoria Volkswagen. Dis die Volkswagen Polo Vivo. Hy is 'n gebruikte voertuig reeds en maar jy kan steeds jou deel wen van die R500,000 kontant wat beskikbaar is en ook daardie rit vir twee, daai vlug vir twee na Australië. Lekker. Let's get back to the BYD range and this time we make a turn in BYD Bromfontein. BYD Bromfontein het vir jou die Shark 6, soos die Engelsman sê. It's the performance vehicle, the 2.0, or the 2-liter rather, the Shark 6 performance 2-liter. Your next adventure starts here from 13,890 rand per month. Or pay your first installment in March 2027. So makkelijk is dit. En tussen staan je daar die kans om een deel van 500.000 rand in contant te winnen. Want ons is bezig om 28 jaar van goeie dienst te vier, wat jy net kry hier by die Hatfield Motor Group, rated number one in service. En dan het weer eens daar die deel van 500.000 rand, wat jy kan wen of die rit vir twee, of die vlug vir twee, dan seker moet ek sê, na Australië. Nou, ek dink ons moet een beetje muziek maak, voordat ons verder kyk na een paar interessante hier ook nog steeds op die webblad, en dan moet ons ook gaan kyk, wat is daar in die gang op die sociale media van die Hatfield Motor Group, wat vir jou een goeie richting aanwijzer gaan wees, miskien vir jou dalk, om een nieuwe voertuig aan te skaf. En ek dink die grootste trekpleister is deel van die 500.000 rand contant wat jy kan wen, of daar die vlug vir twee na Australië.

0: Kom ons luister na enetjie van Kazimula, Joburg City, Splinterniet en Kraakvars net hierna op jou gunsteling radio.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
2: Pas geland en Kraakvars, net hier op Hartiesfm.

0: Zullen we het hier het programma betreft, gaan ik je groet tot volgende week een donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Die programma inderdaad, wat elke donderdag uitgezaaid wordt tussen 5 en 6 namiddag, en mondelijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Al wat ik kan zeggen bij die stadium is veilig wees tot volgende week in donderdag. Groetnis.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
2: I'm so mad.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Sê, welkom hierso by jou stasie waar jy saak maak, saam met my Benny B. En ons is gaan lekker muziek maak nou weer, lekker rock muziek, baie rock natuurlijk, tachtaks muziek,

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: 24/7 music for your soul.
3: Yo, Stassi.